Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Extreme Outdoor Festival in Houthuilen-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Vooral XTC en Speed in totaal goed voor €75.000 aan boetes. In totaal zijn er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthuilen-Helchteren. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water de bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Meisje gaf zichzelf aan bij de politie, meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. Tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de derde Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Belt Shelton. In Ukkel is gisteren een temperatuur van 29,3 gemeten. En dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. De weersverwachting dan tropisch warm vandaag, 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Extreme Outdoor Festival in Houthuilen Hilgteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Vooral XTC en Speed zijn totaal goed voor €75.000 aan boetes. In totaal zijn er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthuilen Helchteren. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Meisje gaf zichzelf aan bij de politie, meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. Tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Bel Shanton. In Ukkel is gisteren een temperatuur van 29,3 gemeten. En dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. De weersverwachting dan tropisch warm vandaag, 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Check de promo. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Extrema Outdoor Festival in Houthuilen-Hilteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Vooral XTC en Speed zijn totaal goed voor €75.000 aan boetes. In totaal zijn er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthuilen-Helchteren. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water de bruine kleur. Twee weken geleden waren er ook al problemen. Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Meisje gaf zichzelf aan bij de politie, meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. Tennis. Onze landgenoot Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de derde Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Belt Shanton. In Ukkel is gisteren een temperatuur van 29,3 gemeten. En dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. De weersverwachting dan tropisch warm vandaag, 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Voor de studerende jeugd is het niet de meest aangename periode, want ja, het is weer blokken geblazen. En heel wat gemeenten in Limburg openen speciale studeerplekken, de zogenaamde blokbars. In Hasselt is er dit jaar ook eentje waar studenten 's nachts terecht kunnen, woonzorg Hoge 5. Samen studeren, het is iets wat jongeren de laatste tijd wel vaker doen. En heel wat steden en gemeenten spelen daarop in met de inrichting van studeerplekken. Vaak bevinden zich die in bibliotheken of culturele centra. Op 17 locaties in Hasselt kan je dus terecht. De bibliotheek, dat is een klassieker. Maar je kan ook terecht bij de brandweer, in een bouldergym en in het bodemuseum. Ook in Tongeren kan je trouwens gaan studeren in het Gallo-Romeins Museum. Traditiegetrouw zijn er ook enkele eenmalige blokevenementen in Hasselt. Dit jaar zijn dat de lekkerste blokmarathon in de Klarenhofkapel op 28 mei al. En Breek de Blok, een korte muzikale blokpauze in Café Van Gogh op 10 juni. Maar laten we niet te veel aan de cafés denken tijdens de blokken natuurlijk. Enfin, iedereen succes.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Ook de Rode Duivels ondervinden hinder door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke gisteren. Daardoor zullen ze vandaag niet trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand zijn onder meer asbestdeeltjes vrijgekomen. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. En dat dankt hij aan zijn team, zegt Tsolis.
5: Means a lot because we have amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
4: Bij de vrouwen won onze landgenote Aurélie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge werd talent van het seizoen. En Wouter Franke van STVV de coach van het seizoen. Het wordt weer een prachtig zonnige dag. Tropisch warm, 32 graden. Morgen is er ook veel zon en dan wordt het 26 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Trein- en buspersoneel krijgt nog dit jaar bodycams. En het komt ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering.

0: regering goedgekeurd, omdat er al maar meer agressie is tegen personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners. Je hoort Inne Pieters van de Lijn.
1: Het voornaamste is natuurlijk dat wij zien dat er toch wel vaak agressie is, zowel richting chauffeurs als richting controleurs. En door daar beeldmateriaal van te hebben, hopen wij dat het duidelijker is wat de aanleiding is en dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden. En we hopen dat op die manier uiteraard het aantal agressiegevallen sterk zal dalen.
0: Gisteren raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich ook al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels. Maar in een later deel van het toernooi zal hij zeker iets kunnen betekenen, zegt hij. Voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
2: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
0: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. En voor de Pro League Awards was er nog een feestje voor Club Brugge. Op de Grote Markt van Brugge werd hun 20e landstitel uitgebreid gevierd. Zo'n 8000 supporters waren daarbij aanwezig. Clubspeler Romeo Vermand.
3: Ik denk als een jongen van de club, een jongen die heel de jeugdopleiding heeft doorlopen, is dat geweldig. En omdat met iedereen hier te vieren op de markt is, ja, dat is super. En ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat nog even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
0: Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.

0: Dankjewel voor de fijne ochtendstond. De fijne manieren ook. Dank je aan de boys voor het wereldnieuws. En I need somebody, u bijvoorbeeld, tussen nu en 9 uur als luisteraar. Want anders zit ik hier weer en dat is niet plezant, hè, van hier alleen te zitten. In alle geval, het Festival der Vloemingen gaat hier zo meteen beginnen. Wat denkt u daarvan? Hè? Radio Demerstaat.
1: Nee, nog niet meugd, hè. Hij is

0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Als hij er niet kan aankomen, dan interesseert het hem niet. I can't keep my hands off you. En dat is menselijk, Jean. Zo zijn wij, mannen. Zo zit de wereld in elkaar. Zo simpel is het. De Dinky Toys en Kid Coco. En dan is er ook al eentje, zo op het vroege uur, die afscheid gaat nemen van een dier. Ook speciaal, hè? See you later, alligator.
1: See you later, alligator.

0: Voor de mensen die aan het eten zijn, aan het ontbijten, smakelijk dan, hè? Bill Haley en de Kom Eten, die moesten ook komen eten. Ah ja, natuurlijk.
1: Ja. Rudy van Vlaanderen.
0: Ja, wat is?
1: Die zit hier altijd maar te spreken over smakelijk eten en smakelijk ontbijt. Maar hij eet helemaal niks bij. Dan zit ik hier te sterven van honger.
0: Ik heb wel een loterbol bij en hij staat fris. Hè. Wat denkt u daarvan? Ja, ik weet dat het nog vroeg is, maar dat moet kunnen, vind ik. Bill Haley dus, see you later alligator. En er is Amy Stewart, die klopt op een houtje. Knock on wood.

Smokey Robinson en The Miracles, Going to a Go-Go. En de gevorderden, waaronder u mag ik aannemen, kennen het ook in een soort van live uitvoering door de Rolling Stones. Die hadden daar in de jaren 80 van de vorige eeuw ook nog een hitje mee. Maar weet je nog, hè? Ah ja, tuurlijk weet je dat nog. Zion Jones op Radio Demerstad, kom op en spin me around.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Je weet het toch, hè? No sweat, no glory, hè? En bluffen gewoon, hè? Bluffen gewoon, hè? Only the strong survive. En dat is inderdaad gebleken. En Billy Paul... morgen, klopt, hè, woensdag. Ja, morgen. Om 20 uur komt in Cinema Paradiso in dienst A Sad and Beautiful World op het grote scherm. Jeugdliefdes Jasmina en Nino werden door oorlog in Beirut uit elkaar gerukt. Na jaren zien ze elkaar weer in een land op de rand van verandering. Tickets zijn te bestellen online of via Den Amer. Zaterdag om 19:30 krijg je Van Raak in zaal Munten in Zichem tijdens een cocktail-mocktail workshop de kneepjes mee om die te vervaardigen, die te maken, te shaken en te klutsen. Inschrijven doe je via het secretariaat van Raak Zichem. En zondag van 12 tot 3 houden de Kaggevrienden een barbecue in de ketel in Kaggevinnen. Of je nog kunt deelnemen, verneem je op de website van hen, van de Kaggevrienden.

de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D Inhalen.

het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

The Traveling Wilburys in het Festival der Vloemingen. The End of the Line. Ik hoop dat u een beetje een fijn zinsend weekend achter de rug hebt gehad. Het was prachtig weer en gelukkig, daar zijn we nog niet vanaf. Dat blijft toch nog even voortduren. Tof, hè? Zo, hè? Een duim, hè? Chris de Bruyne, Tyre, dan de rest. Well, hey.

Voor de mensen die straks aan de examens moeten beginnen, niet afkijken, hè. Don't speaken, niet spieken. En ook geen gebruik maken van AI, hè. Dat was rap gedaan, hè, zeg. Vorig jaar, met die examens daar voor dokter of voor wat was het allemaal. Nee, vanaf dit jaar is het opnieuw allemaal op papier. Het zal hen leren. Het was No Doubt op Radio Demerstad. Zonder enige twijfel is dit het festival en dat loopt nog tot 9 uur. En de bedoeling is om met alle liedjes mee te zingen. Ik heb nog even tijd, want hij is zelf ook aan het opwarmen. Maar hij komt erdoor, hè. Het is Jack Jersey. Indertijd de Nederlandse Elvis Presley, die je kent van In the Still of the Night, Me and Bobby McGee en dat soort dingen. En in 1980 was hij zelfs al toe aan een soortement van comeback. Want dan was de Elvis-periode van Jack Jersey was al achter de rug. Sri Lanka, my Shangri-La.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komen nog dit jaar bodycams op het openbaar vervoer. Bij trein- en buspersoneel en ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd in de strijd tegen de stijgende agressie. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt er al langer om.
4: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
3: Zondag raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. In Tubeken in Waals-Brabant blijven de scholen en crèches vandaag dicht. Dat is een gevolg van de zware brand daar gisteren in een kledingfabriek. Daarbij zijn veel rook- en asbestdeeltjes vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken. Bijvoorbeeld betere bureaustoelen. Justitie betaalt elk jaar meer en meer om brieven te versturen, terwijl alles digitaler wordt. Het kost nu al bijna 22 miljoen euro of bijna 2 miljoen per maand om bijvoorbeeld gerechtsbrieven te versturen of afschriften van vonnissen en arresten. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. 5 jaar geleden ging het nog om minder dan 20 miljoen per jaar. Volgens justitie worden er minder brieven verstuurd, maar worden de postzegels duurder. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar zeker wel later in het toernooi, zegt hij. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. Dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt Tsolis.
5: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
3: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen, €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Zo zijn we. We gaan altijd en overal met u mee. Radio Demerstad, Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where the music takes me. Al moeten we daar soms de kalverliefde voor over.

Echt, ja? Was het dat dan? Zo nog min of meer een spel? Kalverliefde? Ja, ik weet het niet. Het zou kunnen. Robert Long. Donderdag van 18 tot 21 uur 30 ben je welkom op de Citadel van Diest voor een oldtimer meeting. Vrijdag om 20 uur serveren het ensemble Astor, Ronnie Mossuze en Frank Vaganee in Den Egger in Scherpenheuvel met tango van de Lage Landen, Nederlandstalige songs op Argentijnse wijze, afgekruid met een vleugje jazz. Zaterdag om 10 uur zorgt Isabelle Gielen in de stedelijke Bib van Diest voor een interactief voorleesmoment. Haar prentenboek Aap zoekt een woord is een zoekboek voor beginnende klankenklutsers en ervaren woordenwonders. Amai, gratis toegang. En volgende week maandag van 11 tot 15 uur gaat op de Citadel van Diest een brokantenmarkt open. Dat gebeurt in principe elke maandag tot en met 26 oktober. Schrijf het op, hè. Noteer het. Hè. Cock Robin, Radio Demerstad, just around the corner.

Teach-in komt er maar eens aan. Upside Down. De Jean-Marie. Jean-Marie, Jean-Marie. Jean-Marie Pfaff heeft zijn memorabilia verkocht. Lees zijn pullovertjes van Maradona en aanverwanten. €626.000 voor al die prularia. Amai, die kan even de gerechtsdeurwaarders uit de omgeving slaan.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

In het Demmerland op FM, op DAB Plus in Vlaams-Brabant. Vlaams-Brabant, niet Vlaams-Brabant. En via de livestream. Luister, écoutez mes amis. To write, said Fred, echt waar. Don't talk, just kiss. Je kunt dat toch?

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
4: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Ik zie dat zo gebeuren en ik ben daar bang voor, hè, voor dat vingertje. Hè. Dat lokkende vingertje van haar. En Mandalier, kom eens hier, manneke. Hè. Follow me. Gij daar met uw stoute manieren altijd. En dan ben ik ineens heel klein, hè.

Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. En net op dat moment dat Sammy omhoog keek, passeerde er net een duif en die deed een dropping. Je gaat het altijd meemaken, hè? Als het ongeluk in jouw hoek zit, heb je ervan, hè? Ramses Shaffi. En nog Baltimora, het kindje van Tarzan en van Jane, de Tarzan Boy. En tot morgen, mannen. 7

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Vlaanderen lopen er 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen. Dat schrijft De Morgen. Vorig jaar en begin dit jaar werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen. Voornamelijk onderdelen van militaire systemen. Dus geen afgewerkte wapens. Opvallend, een deel daarvan had Israël als bestemming. Vandaag zijn er in het Vlaams parlement hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet van minister-president Matthias Diependalen. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen in het kanaal van Willebroek is gevallen, is vannacht overleden in het ziekenhuis. Dat meldt het parket. Het blijft onduidelijk hoe de jongen in het water is gevallen. Het onderzoek daarnaar is volop aan de gang. Bij de lijn is er vandaag overleg na de zware vechtpartij zondag op de kustram in De Haan. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Er is al maar meer agressie op het openbaar vervoer. Daarom mogen chauffeurs en controleurs binnenkort bodycams dragen. Dat heeft de regering afgeklopt. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt daar al langer om.
4: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
3: En ook brandweermensen mogen die bodycams dragen. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer, dat zegt preventiedienst Mensura. Maar voor het eerst in 5 jaar tijd stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. En het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth. Zij studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze krijgt haar diploma openbaar beleid. Er zijn elke dag activiteiten, met donderdag het hoogtepunt, vertelt koningshuiskenner Wim de Hanschutter vanuit de VS.
5: Dan ga je Elisabeth samen met haar medestudenten door de straten zien in een zwarte toga, een vierkant hoedje op het hoofd. Ze gaan uiteindelijk eerst een grote openluchtceremonie bijwonen met alle studenten en met 32.000 genodigden. Koning Filip en koningin Mathilde komen vanmiddag in Boston aan. Ze hebben zich ook aangemeld voor elke ceremonie, voor elke receptie, voor elke audiëntie.
3: Volgens sommige bronnen neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en plant ze onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm, met maxima rond 27 graden.

Zie je dat schuchtermannetje nog zitten achter de piano met zijn klaksken aan? Gilbert O'Sullivan. Het was 1973 en Get Down. Nee, opstaan na het festival. Classics at work, tips, weeks, game. Tijd voor de werkvloer op deze 26e mei. Stevie Nicks, de charismatische frontvrouw van Fleetwood Mac, is jarig vandaag. Ze wordt 78. 7 jaar geleden zag je ze nog staan in Werchter op het podium. Want Fleetwood Mac was op 8 juni 2019 de headliner op Werchter Boutique. Iedereen die vandaag 26 mei jarig is, een heel gelukkige verjaardag. Wow.

0: voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Hola, de zon in je haar.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
1: Heiligenbornstraat 30, Alke.

0: John Anderson was dat. Dat is muziek van 44 jaar geleden uit de top 30 van 1982. 20 jaar geleden verhuisde Elmir van Montenegro naar Sint-Truiden en daar opende hij nu in de Zoutstraat zijn eigen restaurant Balkan Grill. Straks weer een nieuw verhaal op de werkvloer om 9:30. En de stad Diest investeert de komende jaren enorm in sportinfrastructuur. Diest krijgt zelfs een nieuw zwembad.
1: De werkvloer.
0: En vandaag tonen de leerlingen van het 5e en het 6e jaar zorg en van het 7e jaar kinderbegeleider van het gemeenschappelijk onderwijs De Prins uit Diest. Zij tonen vandaag hun kunnen en kennis. Op het Weerstandsplein daar in Diest wordt vandaag omgetoverd tot een plek van rust en ontspanning. De leerlingen die organiseren er daar voor de mama's en voor de baby's een gratis bubbelspeeldag. Je bent er van harte welkom op het Weerstandsplein in Diest.

0: Muziek uit het begin van de 80's. De George Baker Selection bij Radio Demer staat op de werkvloer. Hey, volgende zondagavond is Alides Hidding in Leuven. Hij komt naar het depot daar aan het station, naar de concertzaal. Want zondagavond is het concert van de Lage Landen. Alides Hidding, dat was in der tijd de zanger van de Time Bandits. Je hoort ze straks nog eens uit hun periode dat ze populair waren met Listen to the Man with the Golden Voice.
1: De werkvloer.
0: Evie en Nick gaan volgend weekend nieuw leven blazen in de Lantaarn. Dat is het historische volkscafé aan de Vaartkom in Leuven. Evie en Nick die openen na 6 jaar terug de deur van het café. Ze willen er terug een gezellige stamkroeg van maken, met een breed aanbod aan verschillende bieren. Ze willen de buurt weer samenbrengen en het authentieke verleden met een moderne twist terugbrengen en verder zetten. Volgend weekend is dus de grote opening van de Lantaarn aan de Vaartkom in Leuven. Heel veel succes aan Evie en Nick.
1: De werkvloer.
0: Bert die maakt zich ondertussen klaar voor de zomertijd. Want in zijn ijssalon Ice for All in Leuven biedt inclusief ijs met lactosevrije, suikerarme of glutenvrije opties. Hij wil mensen met allergieën en intoleranties laten genieten van het ijs zonder zorgen. Het assortiment omvat klassieke en speciale smaken, zoals plantaardige en glutenvrije producten, zodat iedereen dus zorgeloos kan genieten van het ijsje, want de zomer staat eraan te komen. Ice for All, het is te likken in de Diesterstraat 259 in het centrum van Leuven.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: kennen de versie van Cat Stevens, we kennen die van Jimmy Cliff en we kennen deze uit 1982, Lee Towers.
1: Classics at work.
0: Donderdagavond vanaf 6 uur houdt Stof Oldtimer Club uit Sint-Truiden een summer meet op de Veemarkt. Je krijgt daar old- en youngtimers te zien. Auto's, brommers, motto's en tractoren. Vrijdagavond een nieuw kampvuurconcert aan het kasteel van Horst in Holsbeek. Vrijdagavond is het aan Loverman. Kaarsen worden aangestoken en je kan heel dicht bij de artiesten gaan zitten genieten. Zaterdagavond is het dan de beurt aan Stef Camille Carlens. Daar in het kasteel van Horst. Uiteraard in open lucht gaat dat door. En dat is genieten vanaf 8:30. Lee Towers uit de Lage Landen. Net zoals deze Ali Des Hidding, destijds de zanger van de Time Bandits. Aanstaande zondag is hij een van de gasten in het depot in Leuven bij het concert van de Lage Landen. Samen met Nol Havens, met Henk Westbroek en met Erik Meesie. Listen to the man with the golden voice.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Ring-a-ding, ring-a-ding. Ja, vrolijke muziek op de werkvloer, geeft toe. Michel Fugain was dat. De stad Diest investeert de komende jaren enorm in sportinfrastructuur. De gemeenteraad keurde onder andere een miljoenenproject goed voor een volledige nieuwe sportinfrastructuur en ook voor een nieuw zwembad op de Warande, waar ook investeringen nodig zijn in andere projecten. Het werd allemaal goedgekeurd op de gemeenteraad, dus er wordt enorm geïnvesteerd de komende jaren in de sportinfrastructuur in Diest. Het nieuws van bij ons, dat zit in ons regionale bulletin. Dat krijg je van Chris zometeen om 10 uur na de Rolling Stones.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Kortenaken mogen jongeren mee bepalen hoe het nieuwe skatepark op de site aan de Tiense straat eruit zal zien. Gemeente Kortenaken organiseert daarvoor nu woensdag een ideeënavond waar lokale skaters en jongeren feedback kunnen geven op een eerste ontwerp. De aannemer komt ook zelf uitleg geven en wil vooral weten of de ramps, de flow en de indeling aansluiten bij de noden van de jongeren. Het participatiemoment vindt plaats vanaf 19 uur, nu woensdag in jeugdlokaal De Ark. Vanaf september krijgt Heusden Zolder er een nieuwe schoollijn bij. Buslijn 353 zal Zolder, Boekt en Vivercel opnieuw rechtstreeks verbinden met Lumme. De nieuwe verbinding komt er nadat er de voorbije maanden heel veel kritiek was op de geplande besparingen bij de lijn. Vanaf het begin hebben we duidelijk gemaakt dat deze verbinding absoluut noodzakelijk is, zegt schepen van mobiliteit Annette Palmers uit Heusden Zolder. En ze hebben hun gelijk gehaald bij de lijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Buggehout in Oost-Vlaanderen is een schoolbusje gegrepen door een trein. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn, maar de situatie is wel ernstig. De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Den Dermonde en Loonderzeel onderbroken. Daar rijden vervangbussen. Ook op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Sint-Joop in het Goor, is een zwaar ongeval gebeurd. Alle rijstroken en ook de pechstrook zijn versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum waren 7 voertuigen betrokken bij het ongeval. Meerdere mensen zijn ook bevrijd moeten worden door de brandweer. De verdere afhandeling gaat wellicht nog lang duren. Je blijft daar dus beter weg. En deze week bereikt kroonprinses Elisabeth een belangrijke mijlpaal. Ze gaat afstuderen aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze heeft dan haar diploma openbaar beleid op zak. Wat ze daarna gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, vertelt koningshuiskenner Wim de Handschutter vanuit de VS.
5: Wat ik al opgevangen heb de voorbije weken en maanden is dat ze niet direct aan de slag gaat gaan voor het koningshuis. In de zin van als actieve kroonprinses aan het werk gaan. Want eens dat ze daarmee begint, is er ook geen weg terug voor haar. Wat we wel al met zekerheid weten is dat ze vroeg of laat de Belgische handelsmissies gaat leiden, maar nog niet dit jaar of volgend jaar.
4: Volgens sommige bronnen plant Elisabeth onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Uit 1983, Wannabe Started Something, Michael Jackson, na het nieuws van 10 uur. Dankjewel om ons bij te praten. 26 mei vandaag, Stevie Nicks van Fleetwood Mac wordt 78. En vorige vrijdag is onze Vlaamse Johan Verminne 75 jaar geworden. En hij vertelde in een radio-interview bij de collega's van Radio 2 dat het ondanks de omstandigheden nu toch beter met hem gaat. Eigenlijk is dat goed nieuws, maar we moeten toch met de voetjes op de grond blijven.

0: je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
2: Iedereen goed opgelet.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves.
3: Gangnam Style.
1: Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: We moeten eens praten over factuurphishing. Ja, want we hebben daar blijkbaar meer mee te maken dan dat we zouden verwachten bij onze collega's op de werkvloer. Zeg, en wat was dat daar in 1972 met die vrouw? De long cool woman in de black dress? Is dat eigenlijk om bang van te worden?
1: Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Ja, maar ja. De federale politie waarschuwt ons ook voor die snellere toename aan factuurphishing. Dat zijn vervalste facturen, opgemaakt met AI die zomaar in je mailbox terechtkomen. En waarvan jij denkt van, dat is de nieuwe factuur van. Oplichters die hacken die mailboxen met gelekte wachtwoorden. Die monitoren de e-mails en die passen dan de facturen heel discreet aan. En zo kan jij die heel moeilijk onderscheiden. Dus dubbel aandachtig zijn. Dat is alles wat we kunnen vragen. En dat gaat je ook veel besparen. Ze sturen die vervalste facturen door en ze plaatsen die gewoon maar in je mailbox. De federale politie vraagt nu om de wachtwoorden toch nog maar eens te vervangen deze week. Ja, of toch regelmatig te wijzigen, hè? Dubbel te checken bij verdachte wijzigingen en de politie op de hoogte te brengen, mocht het toch gebeuren.

zo lang geleden zijn, hè? Maar je hoort ze alleen maar hier. De classics bij Radio Demerstad in Limburg en in Vlaams-Brabant. Johnny and the Hurricanes was dat. En de Red River Rock. De koffiemok ging om. De muis die drijft in de koffie. Er kwam error op mijn scherm en nu is het helemaal zwart. Vrijdagavond is er weer een bijzondere film in Cinema Paradiso in Diest. Zebra Cinema, dat is zo'n platform in Vlaanderen dat bijzondere films nog eens laat zien op een bijzondere locatie. En zo kan je vrijdag daar in Cinema Paradiso gaan kijken naar Hamnet. Een echtpaar, Agnes en William Shakespeare, verliezen hun 11-jarige zoon Hamnet aan de pest. Ze gaan elk op hun eigen manier om met hun verdriet en jij kan daarbij zijn. Moet je gewoon wel tickets reserveren, ofwel online of even contact opnemen met Den Amer in Diest. Want vrijdagavond is er geen ticketverkoop daarbij Cinema Paradiso. Julio Iglesias komt eraan met een zomerhit uit 1979, maar eerst dit mooie liedje van ABBA. Chiquitita.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Wij weten al een hele tijd dat het niet zo goed gaat met de gezondheid van Billy Joel. De man die meer dan 1000 concerten gaf in de Madison Square Garden. Die bekende concertzaal in New York. Een tophit uit 1983. Tell her about it.
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeet.
0: We zitten in de week dat we terugblikken op het Heysel-drama. Ja, eind van deze week is dat al 41 jaar geleden. Gisteren verjaardag van Paul Weller, vandaag van Stevie Nicks. En volgende donderdag is Kylie Minogue jarig. Het is dus duidelijk, hè? Een week met een lach en een traan. En dit heeft alles te maken met het mooie weer van vandaag.

0: VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Jackie Wilson was dat, de man die we allemaal kennen van Wiet Petit. De federale politie waarschuwt ons dus nog maar eens voor die snellere toename van factuurphishing. Vervalste facturen opgemaakt met AI die zomaar onze mailbox binnenkomen, dubbel aandachtig zijn en dan gaat je dat veel besparen. De Stadiest investeert fors de komende jaren in de sportinfrastructuur. De stad krijgt zelfs een nieuw zwembad op de waranden. En Elmier woonde 20 jaar geleden nog in Montenegro. Nu opende hij in de Zoutstraat in Sint-Truiden zijn eigen restaurant Balkan Grill. Eerst een aperitiefje naar Kurt en dan smakelijk eten in de lunchradio.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Innerwiel Diesten Service Club, waar enkel dames lid van kunnen worden, schenkt een bedrag van €2.176 aan de voedselbank Sint-Vincentius. Coördinator Evi Meeuws zal het geld gebruiken voor de aankoop van shampoo, tandpasta en maandverbanden. Hygiënearmoede is een delicaat probleem dat zeker bij dames een sterke impact heeft op sociale participatie. De ondersteuning van de voedselbanken vanuit verschillende officiële instanties loopt al een tijdje terug, en terwijl het takenpakket steeds uitbreidt. Sint-Vincentius Diest heeft momenteel 1500 klanten. Donaties zoals deze maken dus een wezenlijk verschil. Het bedrag is symbolisch overhandigd door de nieuwe voorzitter van Innerwiel, Christel Kolemons. Limburg blijft de slechtste leerling van de Vlaamse klas als het over kinderopvang gaat. De provincie telt vandaag amper 42 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 3, terwijl het Vlaams gemiddelde op 46 ligt. Alleen al om die achterstand weg te werken zijn volgens Unizo Limburg 850 extra opvangplaatsen nodig. De cijfers tonen vooral hoe hard Limburg achterop hinkt. Sinds 2014 steeg het aantal opvangplaatsen nauwelijks. Van 9211 naar 9408, dat is amper 2% groei. Unizo noemt het probleem dan ook structureel in Limburg.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen toen een schoolbusje vanmorgen is gegrepen door een trein aan een overweg. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen de klap niet hebben overleefd en of daar kinderen bij zijn. De slagbomen aan de overweg waren wel gesloten, hoort journalist Jeroen van der Aura ter plaatse.
5: Dat is toch wat de burgemeester ons verteld heeft, dat de slagbomen dicht waren op het moment dat het minibusje over de overweg reed. We zien dat hier ook, want de slagboom is geraakt daardoor. Het bestuurder van het busje zou uit de auto gecatapulteerd zijn, maar veel meer info weten we niet.
4: De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij de kettingbotsing op de E19 richting Antwerpen is één persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt de brandweer. Vier mensen raakten ook gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Je hoort Koen van der Zwalm van de brandweer.
6: Het is voor 8 uur is er hier een ongeval gebeurd op de E19 vlak voorbij de oprit Sint-Job in de rijrichting van Antwerpen. Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Daar is momenteel nog geen duidelijkheid over.
4: Alle rijstroken en de pechstrook zijn versperd. Je vermijdt beste omgeving. Schild- en vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van €4.000 voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven nu 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt. En de rechter wil zo ook een duidelijk maatschappelijk signaal geven. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.

Womack en Womack, en dat waren ze met teardrops. Wel, er hoeven helemaal geen tranen te zijn, want dit is weer een nieuwe aflevering van het programma Aperitief. Patrick Suvin zit in dit uur. What Fun met The Right Side One en Allisons met Are You Sure?

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Hij werd zo'n beetje bestempeld als de nieuwe Claude François. Patrick Juvin was dat, die je onder meer kent van I Love America. En ook van deze Got a Feeling. We draaiden het nog eens in het programma Aperitief. Hier bij Radio Demerstad.

Vandaag op het Weerstandsplein in Diest wordt daar omgetoverd tot een plek van rust en ontspanning. Want leerlingen van zorg- en kinderbegeleider van scholengroep De Prins die organiseren er voor mama's en hun baby's een gratis bubbelspeeldag. En vrijdag aanstaande, vrijdag 29 mei om 20:30 in de avond, dan begint het kampvuurconcert aan het kasteel van Horst met Loverman.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Als we het hebben over de Scabs, dan denken we natuurlijk meteen aan Hard Times. Maar behalve Hard Times hebben ze natuurlijk nog heel wat andere leuke tracks gescoord. Eentje daarvan was deze hier, Four Aces. En we draaien het bij de nummer 1 in Classics. Je hoort nog eens wat hier bij Radio Demerstad.

0: naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei, bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen, 250 euro laad- of tanktegoed. Of 250 euro korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Classics Radio Demonstad. Fijn dat u allemaal luistert. Alex Harvey die hadden we. En To Make Life Beautiful. En het leven is natuurlijk mooi. Er is Radio Demonstad. Maar er is ook het mooie weer. Vandaag verandert er weinig aan het weerbeeld. Het wordt zonnig. Maximaal tussen 25 graden aan zee. En lokaal 31 graden in de Kempen. Wat wil een mens nog meer? Beginnen doen we met deze hier van Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn 4 mensen overleden bij het ongeval met een schoolbusje. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke bij RTL Info. Het gaat om 2 kinderen van een middelbare school voor buitengewoon onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Ze werden vanmorgen gegrepen door een trein, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Om 8:08 reed er een schoolbusje met 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur aan boord in de straat parallel met de spoorlijn. De chauffeur sloeg links af. De spoorweg over. De slagboom was naar beneden, dus die was gesloten op dat moment. Er kwam een trein aan en het busje is gegrepen door een trein.
3: De treinbestuurder en de families en naasten van de slachtoffers krijgen begeleiding. Op de E19 richting Antwerpen is een dode gevallen bij een kettingbotsing. Die gebeurde vanmorgen ter hoogte van Sint-Joop in het Goor. 4 anderen raakten gewond. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Je hoort Koen van der Zwalm van de brandweer.
5: Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over. We vermoeden dat het nog zeker tot de middag gaat duren, tegen dat alle voertuigen getakeld zijn, de rijbaan gereinigd en dus de snelweg terug kan vrijgegeven worden.
3: Je vermijdt dus best de omgeving. Schild en Vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van 4000 euro voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt en wil zo een duidelijk maatschappelijk signaal geven. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. En er is nu ook een eerste volledig elektrische Ferrari op de markt. De Ferrari Luce heeft 1000 pk, haalt in 2,5 seconden 100 km per uur en heeft een topsnelheid van 310 km per uur. Ferrari heeft 5 jaar gewerkt aan zo'n volledig elektrisch model. Het is wel niet goedkoop, je betaalt er ruim 550.000 euro voor. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm. Zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.

0: Elke keer wezen ze weer met dat vingertje in de lucht. Hè. The Only Way Is Up en Jazz uit 1988. De aanzet van de dinsdagaflevering van de middag. Voor zij die aan tafel gaan, smakelijk eten. De werkweek is wel een beetje korter, maar die begint vandaag echt.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: En we hebben ook echte muziek meegebracht natuurlijk. Zal ik zeggen dat het Vlaamse kleinkunst is? Dit is Erik van Eijgen.
2: Dit was

0: Tuin uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
1: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
5: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
6: Waar is mijn vleeskroket?
5: Bart Kael.
6: Samen in de zon.
5: Willy Sommers.
6: Hola, de zon in je haar.
5: De Romeo's.
6: Viva de Romeo.
5: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocon, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

verhaal van Patrick Hernandez is u wel bekend zeker. Hij werd geboren in Brussel en verhuisde met zijn familie naar Frankrijk. Van daaruit maakte hij deze wereldhit. Born to be alive. En als de wereldhit is, dan horen ze bij ons uiteraard thuis bij het Demerstad. Volgende vrijdag 29 mei om 20 uur nemen 6 dichters de stenen zitcirkel in op het Museumplein in Aarschot voor een poëziefestival. Echte liefhebbers van de poëzie moeten daar zeker naartoe volgende vrijdag dus. En dit is Rigera met een zomerhit.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Go, go. En als we u nu nog moeten wakker maken, dan is er toch wel iets niet helemaal in orde. Tenzij natuurlijk u afgelopen nacht gewerkt zou hebben. En dan is dat maar normaal. Dan bent u al erg vroeg wakker, als u het mij vraagt. Wham! Hoorden we hier met een hele grote. Misschien nog meegeven dat er zaterdag aanstaande, 30 mei vanaf 19 uur, naar de Klinker in Aarschot kan gegaan worden. Want daar kan je dan terecht voor Three Kinds of Rock. Drie bands brengen drie stijlen op één podium. En als we het over rock hebben, dan kunnen we misschien Blondie daar ook wel onder catalogeren. Vooral dan met dit nummer, Maria.

prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

0: Maxen, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Leuk aan dit nummer was dat je daar elke keer weer kon achteraan zingen. Hè? All You Need Is Love, John Paul, George en Ringo. De vier legendarische Beatles. Ze veroverden vanuit Liverpool de hele wereld. Houdt u van fanfare muziek, dan kan u volgende zondag naar Okselaar in zaal Eendracht. Want zij houden daar de fanfare van Okselaar voor één keer geen fanfareconcert, maar een ijssalon open. Je kunt er ook genieten van pannenkoeken. Met andere woorden, je steunt hier de fanfare, maar je hoort ze niet spelen.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Hun schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
4: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Dus nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
3: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt directeur Kurt Moens.
5: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Ik wil ook echt wel de hulpdiensten bedanken voor hun professionaliteit, want dat is zeer goed.
3: Er komen van in binnen- en buitenland veel steunbetuigingen, van premier De Wever tot Europees Commissievoorzitter von der Leyen. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in Den Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden alle 3 vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

De zomer was de afgelopen dagen in het land en dan moeten we dat op de radio ook laten horen natuurlijk. En dat deden we nu aan het begin van het tweede uur van de middag met een hit uit de zomer van 87 van Madonna. Dat was La Isla Bonita. Goedemiddag, zei die nu pas aanschuiven. Smakelijk eten. Tweede nummer komt uit 1964. Dit is Jerry Jackson. Hello.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Voor elke

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amen.

paar weken geleden hadden we hem ook over de middag. Deze gigantische hit van Ike & Tina. Nutbush City Limits. Begin jaren 70. En dan moeten ze bij ons natuurlijk voorbij komen. Ze waren toen nog vredig samen. En later zou blijken dat het allemaal schijn was. Want het huwelijk was vanaf dag 1 niet zo erg goed in elkaar gestoken. Ike & Tina Turner. Misschien nog meegeven dat u op de radio ook tussendoor wat rust kunt vinden. En vandaag vinden we die bij Simply Red.

0: En nu solo Tina Turner, What's Love Got To Do With It. In haar geval heel veel natuurlijk. Mevrouw is helaas al een tijdje van ons heen gegaan, maar ze blijft een grootheid in de muziek. En de volgende is dat ook. Dit is Nana Mouskouri.
1: Kom.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Jan Leijers en Paul Michiels, oftewel A Soul Sister. Donderdag aanstaande, 28 mei, van 18 tot 21 uur... houdt Stof Oldtimer Club Sint-Truiden zijn Summer Meets op de Veemarkt tot daar. Je krijgt er old- en youngtimers te zien voor wat auto's, brommers, moto's en tractoren betreft. Gratis deelname vanaf 25 jaar en iedereen wordt daar verwacht. Vooral de echte liefhebbers natuurlijk. En dan maar een man met wie het weer wat beter gaat. Dit is Marco Borsato.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
5: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

66 jaar geleden deze Johnny Tillotson en Poetry in Motion. Daarvoor ook nog een van mijn favoriete all-time, Robert Palmer en het verhaal van Johnny en Mary. En we sluiten af met La La La Lucy. Ja, zij is er ook weer bij. Matt, tot morgen.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: 5 digitaliseringsprojecten ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant 2,2 miljoen euro. De middelen worden ingezet om de digitale dienstverlening van lokale besturen in de regio te vernieuwen en datagedreven beleid te versterken. Met de slimme regio-subsidies zetten ze ook vol in op digitale innovaties die echte maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Een aanzienlijk deel van de middelen gaat naar het project Intergemeentelijk Loket Kinderopvang 2.0, waarin 24 gemeenten op een centraal digitaal platform voor alle vormen van kinderopvang terecht kunnen. Een stageopdracht die mogelijk een zichtbare impact kan hebben op het straatbeeld in Alken. Student groenmanagement Kobe Klerks uit Hoesselt werkte de voorbije weken bij het gemeentebestuur van Alken aan een bachelorproef rond ontharding in de Sint-Aldegondislaan. Daarbij mochten niet alleen de scholen in de buurt een mening geven, ook buurtbewoners en passanten werden betrokken. Bedoeling is om te bekijken hoe meer groen en open ruimte kan bijdragen aan een aangename omgeving in de straat. Tegelijk onderzoekt de gemeente Alken ook welke subsidies mogelijk zijn om het project later effectief ook uit te voeren.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Buggenhout loopt het onderzoek naar de oorzaak van het zware dodelijke ongeval. Een schoolbusje werd vanmorgen geraakt door een trein. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzonder onderwijs en 2 volwassenen overleefden dat niet, zegt het parket van Oost-Vlaanderen op een persconferentie.
5: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
4: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur.
6: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
4: Er zijn ook 5 kinderen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen stabiel. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden vandaag alle 3 voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is nog niet duidelijk. En over het aantal inbrekers is ook nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.

0: Het zal waarschijnlijk komen door de temperaturen, dat je al vergeten is dat het dinsdag is. Het was Daniel Boone.
1: Altijd klassiek hits.
0: We zouden even goed kunnen zingen It's a Beautiful Tuesday. Een fijne middag. Ben je al een beetje gewend aan de temperaturen? Maar het wordt nog een beetje warmer vandaag. Maar toch welkom voor de mooiste classics bij Demerstad. En deze plaat van Last Ketchup komt uit Spanje.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaarts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaarts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
6: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

If You Want My Love, Say It van E.G. Daily. En vanavond om 20:15 draait in de Bogaert in Sint-Truiden de zebrafilm Yellow Letters. Het huwelijk van Deria en Aziz staat onder druk nadat ze hun baan hebben verloren. Het koppel trekt in bij hun ouders in Istanbul.

0: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
1: Morgen woensdag verloopt zonnig, hoewel er soms wat wolken zijn. Een onweerachtige bui is daarbij niet uitgesloten. Vooral in het zuidoosten van ons land, want het wordt iets minder warm, met over het algemeen maxima tussen 23 en plaatselijk zo'n 27 graden. Aan zee liggen de maxima rond 20 graden. In Belgisch Lotharingen is er 29 of 30 graden niet uitgesloten. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Aan zee zorgt een vrij krachtige zeebries uit noord-noordoost voor verkoeling. En vandaag is er alweer opnieuw een zonnige dag en zeer warm weer. In de namiddag komen er stapelwolken tot ontwikkeling, vooral dan in het zuidoosten van ons land. De maxima liggen rond 27 graden op sommige plaatsen in de Ardennen en 30 à 31 graden in Laag- en Midden-België. In de kuststreek daar steekt een zeebries matig uit het noord-noordoosten op en de maxima liggen rond ongeveer zo'n 25 graden. Elders waait de wind dus zwak uit oostelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot helder. De minima die liggen tussen 12 graden op de Ardense hoogte en 17 of misschien zelfs 18 graden in de centra van grote steden. De wind wordt dus overal zwak uit noordelijke richtingen. Zijn er luisteraars die nog een extra dagje hebben kunnen breien aan die van gisteren, aan die feestdag van Pinkstermaandag? Oh, dan ben je nu zeer gelukkig, denk ik, met deze temperaturen. En voor die andere groep die aan het werk is, zou ik zeggen, heel veel sterkte, jongens. Maar neem af en toe nog extra pauze, hè, en vergeet ook niet te drinken.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Mike Anthony en Why Can We Live Together? Die vraag stel ik mij af en toe ook nog wel een keertje. En wat is er aan de hand met de jeugd? 7 mensen zijn weer naar spoed moeten gaan na agressie van jongeren op een kustram. Minister De Ridder reageert, dit is geen jongerenstreek meer, maar ronduit crapuleus en crimineel gedrag. En bij een knokpartij op de kustram in Den Haan, er zijn dus 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Dat gebeurde nadat jongeren hem te lijf gingen bij een routinecontrole waarbij ze geen vervoerbewijs hadden.
1: Ja.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest.

Laat dit een liedje zijn voor de amokmakers en een tip voor de regering. The devil sent you to Laredo. Waar het ook mag zijn, maakt niet uit. Maar mocht ik minister zijn, ik zou meteen een wet invoeren. Als je amok maakt en je instituten en gevangenissen vol zitten, is er maar één regel. Inpakken en wegwezen met je hele familie. En je komt België nooit meer binnen. Het is misschien wel keihard, maar de enigste oplossing, denk ik.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Voor de studerende jeugd is het niet de meest aangename periode, want ja, het is weer blokken geblazen. En heel wat gemeenten in Limburg openen speciale studeerplekken. De zogenaamde blok Bars. In Hasselt is er dit jaar ook eentje waar studenten 's nachts terecht kunnen. Woonzorg Hoge 5. Samen studeren, het is iets wat jongeren de laatste tijd wel vaker doen. En heel wat steden en gemeenten spelen daarop in met de inrichting van studeerplekken. Vaak bevinden zich die in bibliotheken of culturele centra. Op 17 locaties in Hasselt kan je dus terecht. De bibliotheek, dat is een klassieker. Maar je kan ook terecht bij de brandweer, in een bouldergym en in het bodemuseum. Ook in Tongeren kan je trouwens gaan studeren in het Gallo-Romeins Museum. Traditiegetrouw zijn er ook enkele eenmalige blokevenementen in Hasselt. Dit jaar zijn dat de lekkerste blokmarathon in de Klarenhofkapel op 28 mei al. En Breek de Blok, een korte muzikale blokpauze in Café Van Gogh op 10 juni. Maar laten we niet te veel aan de cafés denken tijdens de blokken natuurlijk. Enfin, iedereen succes.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Politie en parket onderzoeken het dodelijke ongeval van vanmorgen in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. 4 mensen kwamen om, 2 volwassenen en 2 kinderen. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
5: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
4: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur Kurt Moens.
6: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
4: Nog 5 andere kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen wel stabiel. Nog een drama op een spooroverweg in Lokeren, ook in Oost-Vlaanderen. Daar is een fietser van rond de 40 aangereden door een tractor die passeerde. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf toch ter plaatse. De bestuurder van de tractor reed na het ongeval door. Mogelijk had hij de aanrijding niet gemerkt. Het is niet duidelijk of hij al opgepakt is. En ik sluit graag af met heugelijk nieuws, want wielerkampioene Lotte Kopecky is in alle stilte in Brugge getrouwd met ex-renner Axel Merckx. Dat is de zoon van wieler-icoon Eddy Merckx. De 2 zijn sinds vorig jaar een koppel. Het blijft zonnig en warm rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Sommigen hebben stands en een aantal mensen een brug naar het hart met wags. En ik heb een beetje pijn in mijn hart, want aanstaande zondag doen we de laatste Tussen Naald en Digitaal bij Demerstad. En het komt nooit meer terug, want we hebben namelijk grote vakantie.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

kleur. VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: In de maand mei verscheen het even op plaats. De Chiffons, een Wildfine Day. We gaan iemand feliciteren. En dat is Leonard Albert Kravitz, oftewel Lenny Kravitz. Hij wordt 62.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.
2: Een hoeraatje voor de jaren.

0: hebben ze namelijk allemaal in één kamer geduwd in de chamber van Lenny Kravitz, de jarigen van vandaag, van deze 26e mei. Oh, de Swinging Blue Jeans is Ray Ennis, vandaag 84 jaar geworden. Verdon Allen van Matte Hoepel, 82. Gary Peterson van de Gash Who, 81. Ook nog Hank Williams Jr. wordt er 77. En ook nog Dog Eat Dog, daar is Dave Newborn 56 geworden. En Lauryn Hill wordt vandaag 51. Je krijgt de felicitaties vanwege het hele team hier van Radio Demerstad.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten. Voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

Love'll Save the Day van Whitney Houston. Prachtig weer buiten. Je kan lekker genieten. Geen examens voor de jongeren. Alhoewel, binnenkort komen die er weer aan. Maar er zijn heel veel activiteiten. En heb jij nog iets op het programma? En wil je het even laten afroepen bij Demerstads? Dat kan zomaar gratis als je het even stuurt. Een weekje of drie op voorhand naar info@radiodemerstad.be. En het wordt hier dus in de programma's meegenomen. Demis Roussos komt zo meteen langs. Alhoewel, zijn klok staat nog even op het winteruur. It's 5 o'clock. En de Doors die komen ook nog aankloppen. Maar eerst Freddie Mercury, Love Kills.

0: flexen, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: 20 jaar Zelem Zomer.
3: Wow.
2: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
4: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
4: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
4: Hola, de zon in je haar.
2: De Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
5: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Doors en Light My Fire. Het zal nog even duren voordat de zon ondergaat. Een uurtje of 9:30, denk ik. Want ondertussen kan je nog lekker genieten van een barbecue of een terrasje vanavond. Of wat heeft jouw dag nog te bieden? Je mag het altijd laten weten. Zometeen brengt hier de spits tussen 4 en 6 weer de mooiste classics naar je toe. Tijdens dat je naar huis rijdt of andere dingen doet. En wij zijn er morgen weer om 2 uur voor meer hits op de radio. Intussen naald en digitaal. Nog een fijne dinsdag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Kortenaken mogen jongeren mee bepalen hoe het nieuwe skatepark op de site aan de Tiense straat eruit zal zien. Gemeente Kortenaken organiseert daarvoor nu woensdag een ideeënavond waar lokale skaters en jongeren feedback kunnen geven op een eerste ontwerp. De aannemer komt ook zelf uitleg geven en wil vooral weten of de ramps, de flow en de indeling aansluiten bij de noden van de jongeren. Het participatiemoment vindt plaats vanaf 19 uur, nu woensdag in jeugdlokaal De Ark. Vanaf september krijgt Heusde Zolder er een nieuwe schoollijn bij. Buslijn 353 zal Zolder, Boekt en Vivercel opnieuw rechtstreeks verbinden met Lummen. De nieuwe verbinding komt er nadat er de voorbije maanden heel veel kritiek was op de geplande besparingen bij de lijn. Vanaf het begin hebben we duidelijk gemaakt dat deze verbinding absoluut noodzakelijk is, zegt schepen van mobiliteit Annette Palmers uit Heusde Zolder. En ze hebben hun gelijk gehaald bij de lijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De gemeente Buggenhout rouwt na het dodelijke ongeval van vanmorgen. Een schoolbusje werd op een overweg gegrepen door een trein. Er vielen zeker 4 doden. De bestuurder van het busje, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze zaten allemaal op dezelfde school in Buggenhout. Daar openen ze ook een rouwhoek. En de gemeente opent een rouwregister. Burgemeester Geert Hermans.
5: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
4: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van grote verslagenheid. En de Europese Commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de provincie Antwerpen is er op verschillende plekken schade aan het wegdek. Wellicht komt het door de hitte, dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om schade aan de betonplaat op gewestwegen in Geel en Kasterlee en op de E34 in Arendonk. De schade is voorlopig hersteld, de definitieve aanpak volgt later. En het is de warmste 26e mei sinds het begin van de metingen. Het KMI heeft op het officiële meetpunt in Ukkel vanmiddag al 29,1 graad gemeten. Dat is beter dan het vorige dagrecord van 29 graden rond uit 1985. En het warmt nog wat op. Straks kennen we het definitieve nieuwe dagrecord. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.

26, Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus.

0: Amai, wat een plaat.
1: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: Falco, om mee te starten vandaag. Rock Me Amadeus. En of wij wel wat rockmuziek hebben in dit uur. Je bent terechtgekomen in de Spits. De avondspits bij Demerstad. Van harte welkom. Fijn dat je meeluistert.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij De Kessel is uw mazoettank in goede handen.
4: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerger hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

Je hoort dat wel eens zeggen, vroeger was alles eenvoudiger, was alles veel gemakkelijker. En eigenlijk klopt dat, want er zijn onderzoeken gebeurd naar het datinggedrag van jongeren. En blijkbaar worstelen die als maar meer met de moderne datingcultuur. Komt er ineens, ze hebben minder relaties, minder seks. En ze geven aan dat daten vooral vermoeiend geworden is. Omdat je het allemaal op de juiste manier moet doen natuurlijk. Terug naar de tijd van vroeger, dat is de boodschap.

0: Ik had je daar straks rockmuziek beloofd. En als we iets beloven, wel, dan doen we dat ook. Hè. Vandaar de Police. Eind jaren 70 werd het nummer gemaakt. Die Message in a Bottle. Aan het einde van de jaren 70 bestond er in Nederland een radiozender. En dat was Hilversum 3. Die zenden uit vanuit Hilversum, voor alle duidelijkheid. En Herman van Veen heeft er ooit een heel mooi liedje over geschreven. We gaan het nog eens helemaal draaien hier op de radio. Het is bijna 4:30. Welkom bij Demerstad. Herman van Veen, Hilversum 3. En daarachteraan Seven Wonders van Fleetwood Mac. Als dat geen feest is.
1: Vroeger

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten. Voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

dat zijn zo van die nummers, je wordt er goed gezind van, hè? The Good Life, daar komt het op neer. Et voilà, daarmee is alles gezegd. Inner City, en dit zijn de London Beats. Het is een hele tijd geleden dat we die nog eens gedraaid hebben.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
5: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

Een echte klassieker van Queen. Er is heel wat rond te doen geweest. Er was elke maandag een rommelmarkt op het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Wingen. Die is nu verhuisd naar de Citadel in Diest. Voor de Diesteraars is dat een goede zaak. Hè? En maandag 1 juli, dat is weer zover, van 11 tot 3 gaat op de Citadel de brocante en rommelmarkt open. Dat gebeurt in principe elke maandag tot en met 26 oktober. Als het weer verslechtert, maar voorop kunnen we daar nog niet echt over klagen. En gesproken van Diest, zondag om 14:30, dan vertrekt op het Begijn of een wandeling van zo'n kilometer of 7 die je Diest als vestingstad leert kennen. Dat is ook echt de moeite waard. Onze Frits heeft alles mooi neergepend in de weekend- en weekkalender.

Een geweldig nummer, Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? Zo dadelijk is het 5 uur. Onze nieuwsredactie is klaar, want je hebt een update te goed.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanmorgen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans, 4 doden, onder wie ook 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan de overweg naar beneden waren en dat de licht op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Lisa de Wilde.
4: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren, dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
3: Het parket sluit geen enkele piste uit. Werd de chauffeur onwel, was hij afgeleid of gaat het om een wanhoopstaat en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat nog. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
5: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
3: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek. En de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
6: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
3: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier Bart De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van verslagenheid. En Europese commissievoorzitter Van der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gazastrook zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen. Dat melden ziekenhuizen daar. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het de zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar al een staakt het vuren, maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich daar nauwelijks aan houdt. De Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese gouden schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32. 2 jaar geleden won Kane de Europese gouden schoen ook al eens in zijn eerste jaar bij Bayern. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Michael Jackson, hij is en blijft de enige echte King of Pop.
1: Met Gunther door de spits.
0: Welkom bij ons in de spits. Dit zijn dames die wel van een gitaartje houden. Het zijn die van Heart, The Magic Man.
2: Ik hoop

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Weet je, wat ik magisch vind, dat is de muziek en vooral de stem van Axl Red. Als die komt zingen, jongens, daar is ze altijd bonk op. En vandaar dat ze vandaag nog eens voorbij komt. En straks hebben we ook die van ABC, een jaren 80 klassieker, All of My Heart. Maar eerst, zoals gezegd, Axl Red, geniet mee van Naïve.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We hebben daar straks de King of Pop al gehad, de Michael. En dit was de King of Rock'n'Roll. De enige echte, zo kan er maar één zijn. Elvis Presley, I'm all shook up. Zo is het. 17:30, goedemiddag, welkom bij Demonstrat. Hoog tijd voor wat Vlaamse kost. Twee broers die daarvoor zorgen vanmiddag. Dat zijn Koen en Chris, de mannen van Clouseau.

dat betreft mogen we echt niet klagen. Hè. Mr. Blue Sky door ILO bij Demerstad. Goed om te weten is dat de fanfare van Okselaar, die opent binnenkort een ijssalon. Het is maar voor één dag op zondag. 31 mei zondag, dus om 3:30 tot 6:30 s'avonds. En je kan er naast ijs ook genieten van een pannenkoek. Dat wordt weer een moeilijke keuze, maar je mag ook voor allebei kiezen. Ja, dat klopt toch, hè?

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen. Meld

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaert in Haarle en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaert van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaert, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarle.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Het zit er echt niet in voor de komende dagen. Het gaat niet regenen voor alle duidelijkheid, nogthans voor de natuur. Voor de hof is dat af en toe is nodig. Door de dag schoon weer en 's nachts regen, dat zou echt ideaal zijn.

Rachel Sweet hier bij ons op de radio. Dit was de spits voor vandaag. Het is zometeen 6 uur. Het nieuws komt eraan. Je krijgt weer een vers bulletin. En daarna is Willem de Groot aan de beurt. Die houdt je gezelschap tot 1:08 vanavond. Veel plezier bij de collega's. Tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Veel meer informatie kwam er niet. Er zou wel een autopsie gebeuren op zijn lichaam. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Wittok.
4: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
3: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster en 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen raakten levensgevaarlijk gewond. Maar hun toestand is stabiel. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
5: Die gewonde kinderen die komen uit verschillende locaties, gaande van Bornem tot Beveren, als ook uit Muizen. En de 2 overleden kinderen die komen ook uit Bornem.
3: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Hij test ook negatief op drank en drugs. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
6: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap. Een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daarnet ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
3: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opende een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen ook hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat meldde Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard reed op enkele kilometers voor de streep weg en kwam alleen aan. De Oostenrijker Kal werd 2e op meer dan een minuut. De Australier Jai Hindley eindigde 3e. Vingegaard verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt op zondag. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook dan, bij zo'n 25 graden.

0: zonder handschoenen aan te pakken. She's a little bit dangerous. Per en Marie van de Roxette hadden er een hit mee in 1988. En zo begonnen we er weer aan op deze zonnige dinsdag, warme dinsdag zeg maar, 26 mei 2026. Zwarte dag in het verkeer, dat alweer wel hè, in Buggenhout met de 4 dodelijke slachtoffers en nog een aantal zwaargewonden. Heel veel sterkte daar allemaal. Welkom intussen bij Radio Demerstad. Dank je Gunther voor de spits.
1: Willem Wil Wel Show. Van 6 tot 8 met Willem de Groot. Demerstad.
0: En dan krijgen we muziek van Cliff Richard. Tenminste, dat hoop ik toch. Oké. Ja, de zomervakantie, daar kijken we naar uit. Hè. Hier is de Summer Holiday.

0: Een van de bekendste solo-hits van Peter Gabriel, dat was Sledgehammer hier bij Radio Deberstad. Aan de knopjes deden het hier niet wat wij wilden dat ze deden. En dan moet je meestal een restart doen en dan komt dat wel allemaal weer goed. En dat is intussen het geval. Hier bij Deberstad, we zijn nog samen tot 8 uur.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
3: Waar is mijn vleeskroket?
2: Bart Kael.
3: Samen in de zon.
2: Willy Sommers.
3: Hola, de zon in je haar.
2: De Romeo's.
3: Viva de Romeo's.
2: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Actie geldig tot eind mei.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

gitaar-icoon Eric Clapton met een van zijn vele successen uit 1970 dateerde deze alweer After Midnight. En bij dit warme weer wil je misschien wat verkoeling zoeken. Dat kan bijvoorbeeld in de bioscoop. In Cinema Paradiso kan je morgenavond om 8 uur gaan kijken naar A Sad and Beautiful World. Over de jeugdliefjes Jasmina en Nino die door de oorlog in Beirut uit elkaar zijn gerukt. Maar na jaren zien ze elkaar weer terug in een land op de rand van verandering. En dat is A Sad and Beautiful World morgenavond in Cinema Paradiso. Zo in Diest. In het Roxy Theater in Beringen kan je dan weer kijken naar Beginnings morgen om 8 uur over Anne en Thomas die gaan scheiden en wanneer ze dat aan hun kinderen willen vertellen krijgt Anne een beroerte. Beginnings in Beringen morgen. En nu naar de rock'n'roll band The Swinging Blue Jeans. En zanger en gitarist Ray Ennis wordt vandaag 86 jaar. Tenminste volgens de ene bron, 84 volgens de andere. In ieder geval, hij is wel jarig. Hier zijn ze nog eens, The Swinging Blue Jeans.

beetje na de lunch. En dan kan dat wat zoet zijn natuurlijk, hè. Sugar Sugar van de Archies uit 1969. En donderdag aanstaande dan kan je een bezoek brengen aan het Webbekoms Broek voor een wachtbekken vol natuur. En je wordt verwacht aan het bezoekerscentrum De Halve Maan in Diest om 14:00. En dan kan je je laten verrassen door het samenspel van natuur en water. Tickets kan je bekomen bij samak.be/academie. En je moet wel inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt. En het theatergezelschap Ska Gen komt donderdagavond om 20:00 naar Den Egger in Scherpenheuvel met de opvoering van Triomf. En dat is een weg naar de betekenis van gevangenschap en vrijheid. Triomf, donderdagavond in Den Egger. En nu gaan we tellen. Tot 4. Nou, dat kan zijn de purperen eminentie als geen ander natuurlijk. Hè. Prince uit het midden van de 80s. En dit is een van mijn favorieten van de meneer Roger Nelson, zoals die eigenlijk heet. Hier is hij met Raspberry Beret.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Duidelijk geen genoeg van krijgen. Hè? De big bisou van Carlos uit Frankrijk. De man is helaas intussen ook overleden. En het was zijn enige hit bij ons hier in de Lage Landen. Vrijdagavond om 8 uur brengt de Distse concertband Ons Vermaak in de Sint-Sulpiciuskerk in Diest een muzikale mix van bekende en minder bekende nummers. Martien Fabré staat in voor de presentatie en tickets van €15 kan je bestellen via dc.ons.vermaak@gmail.com. Kinderen onder 12 jaar mogen er gratis in. Dat e-mailadres kan je trouwens ook terugvinden op de agendapagina van onze website radiodemerstad.be. En nu naar Fleetwood Mac. En een van de vrouwelijke stemmen is Stevie Nicks. Die wordt 78 vandaag. Hier is Dreams. MUZIEK

0: naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
1: Iedereen goed opgelet. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diestelstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.

Ja, nieuwe dingen kan hij niet meer maken, helaas. Overleden Rob de Nijs, maar dit was Zeg maar niets. Een van zijn tientallen songs die hij in zijn carrière gemaakt heeft uit het midden van de 80's. En hoe zouden Nederlandstalige liedjes klinken op Argentijnse wijze? Dat wordt vrijdagavond bewezen door het ensemble Astor met Ronnie Mossuze en Frank Vagané in Den Egger in Scherpenheuvel. De tango van de Lage Landen, vrijdagavond dus om 8 uur. Inkom €21. En hou je van de Spice Girls, dan ben je vrijdagavond zeker welkom in het Trixo Theater in Hasselt, want daar brengt de tribute band Totally Spice de grootste hits van de Spice Girls, zoals Wannabe, Spice Up Your Life en nog veel meer. Meer info op trixo-theater.be. En nu tijd voor ambiance op de radio. En daarvoor zorgen de Romantics uit 1980. What I Like About You. Hey!

Nog altijd een leuke vijf platen, What I Like About You van de Romantics. En wil je er snel bij zijn om je tickets te bestellen voor het nieuwe cultuurseizoen in Den Egger in Scherpenheuvel? Wel, de voorverkoop voor de abonnees die begint aanstaande zaterdag de 30ste mei. Vanaf 9 uur 's ochtends kan je je tickets bestellen voor het nieuwe cultuurseizoen. En voor Den Amer in Diest begint die verkoop voor de abonnees volgende week dinsdag de 2e juni vanaf 19:30 s'avonds. En nu gaan we richting het nieuws van 7 met de jarige Lenny Kravitz. Hij wordt er vandaag 62.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Begijnendijk heeft een nieuw systeem om ratten te bestrijden. Het gaat om rattenvallen waarbij geen vergif wordt gebruikt. En bovendien kunnen de vallen van op afstand in de gaten worden gehouden. Tot nu toe werkte Begijnendijk met buizen waarin vergif werd gelegd. Dan heb je geen idee hoeveel ratten je bestrijdt. En met de nieuwe vallen kan men gerichter werken. Als we merken dat er aan bepaalde vallen weinig ratten passeren, dan verplaatsen we die vallen. Met het nieuwe systeem geen vergif dus, en dat is een goede zaak, want zo wordt vermeden dat andere dieren eventueel in contact komen met dat rattenvergif, zoals egels of eekhoorns. Het is dus ook wat veiliger. Dan naar Hasselt. Bovenop het nieuwe campusgebouw aan de U Hasselt aan de Koning Boudewijnlaan staat de meiboom al een tijdje. Daarmee viert de universiteit een symbolische mijlpaal in de bouwwerken van de nieuwe stadscampus. Volgens U Hasselt verlopen de werken volgens planning en schema en zal het gebouw in november worden opgeleverd. Het nieuwe gebouw telt 7 verdiepingen en heeft een oppervlakte van 14.000 vierkante meter. De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen verhuist er naartoe vanuit Campus Diepenbeek. Het gaat om de grootste faculteit van U Hasselt met ongeveer 1.600 studenten en 210 personeelsleden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Lisa de Wilde.
5: Er gaat ook een autopsie volgen op het lichaam van de buschauffeur. En we doen dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van die omstandigheden van het ongeval. Maar wat we wel weten is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd.
4: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur van 49 door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes openhouden. Dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopstaat sluiten ze niet uit. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt woordvoerder Frederik Witok.
6: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
4: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Nog 5 andere kinderen, van 13, 14 en 15, raakten levensgevaarlijk gewond, maar hun toestand is stabiel. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. Je hoort de burgemeester Geert Hermans.
7: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap. Een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daar net ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
4: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opent een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigden al hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. De drone zou daarbij neergehaald zijn, dat melden Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. Sport, de Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e ritzege al, ook de 4e bergop. Vingegaard arriveerde solo en verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. En het nieuwe dagrecord voor 26 mei staat op 30,3 graden. Dat is de hoogste temperatuur die het KMI vandaag kon meten in het officiële meetpunt in Ukkel. Vanmiddag gingen ze daar al over het oude dagrecord van 29 graden rond uit 1985. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt wel de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Iets koeler ook, bij zo'n 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
8: Nummer 1 in Classics. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
9: Go ahead.
8: I wanna get into it, man, you know.
9: Go ahead.
8: Like a sex machine, man.
9: Yeah.
8: Moving, doing it, you know.
9: Yeah.
8: Can I count it off?
9: Go ahead.
8: One, two,

0: Wij kozen voor de single-versie van iets minder dan drie. The Godfather of Soul, beste James Brown. Dat was de Sex Machine. Welkom in deel 2 van de show van deze dinsdag 26 mei. We zijn nog een uurtje samen.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Jacques de Nijs schreef nummers voor andere artiesten, zoals bijvoorbeeld Nick McKenzie. Maar hij scoorde ook zelf. Hij werd wel eens de Nederlandse Elvis genoemd. Papa was een poor man en Jack Jersey overleed 29 jaar geleden, 26 mei 1997. Hij was er trouwens maar 55. En over overlijdens gesproken, in New York overleed gisteren jazzlegende Sonny Rollins. Hij werd 95. Sonny Rollins, vooral bekend natuurlijk in jazzmiddes, maar toch werkte hij ook samen met grote namen uit de muziekbusiness. Hij was een begenadigd saxofonist en was dan ook te horen op bijvoorbeeld deze song van de Rolling Stones. Je moet straks maar eens luisteren naar de saxofoon-solo van Sonny Rollins op dit nummer van de Stones. Waiting on a Friend.

Ja, komt een stukje dichter, hè. One step away from you. Dat was een van die vergeten pareltjes die we bij Radio Demerstad wel eens draaien. Hè. Dat was Kissing the Pink van intussen 40 jaar geleden. In Parijs, daar is Roland Garros aan de gang. Het Grand Slam tennistoernooi, het tweede van het seizoen. Minder goed nieuws hebben we van onze landgenoot Alexander Bloks. Hij had zich geplaatst voor de tweede ronde, maar moet intussen geblesseerd opgeven. Hij raakte geblesseerd aan de enkel op training en kan dus de wedstrijd in de tweede ronde niet spelen, helaas. Wie een debutante is op Roland Garros, dat is de Limburgse Hanne van de Winkel. Zij moet het in de eerste ronde opnemen op dit ogenblik tegen de Amerikaanse Madison Keys, het 19e reekshoofd in Parijs. En ze staat daar momenteel 4-2 achter. Dus ja, makkelijk wordt dat niet, hè, voor onze landgenoten. Hanne van de Winkel tegen Madison Keys in Parijs. En nu naar werk van eigen bodem, de keizer van het Vlaamse lied. En dan hebben we het over Wiltura, een van die romantische pareltjes. Het kan niet zijn.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

een man was. Tegenwoordig gaat Bill Amesbury door het leven als Barbara Amesbury. Geboren in 1948, maar een precieze datum hebben we niet. Dus ja, het is een beetje een geheimzinnige figuur. Dit was een hitje voor hem een halve eeuw geleden over Virginia. En nu naar de grootste rock'n'roll band van de Lage Landen, de Earring.

Ja, zo kunnen ze nog wel even doorgaan. De Golden Earring uit Nederland, When the Lady Smiles. Intussen is de eerste set afgelopen van de tennismatch van Hannelore van de Winkel. Van Hanne van de Winkel, moet ik zeggen, tegen Madison Keys. Ze verloor de eerste set met 6-3. En nu naar Star Wars, want er is voor het eerst in 7 jaar weer een Star Wars film in de bioscoop in Amerika. Dat is The Mandalorian en Grogu. Maar het openingsweekend is niet zo succesvol geweest, blijkbaar. We zijn benieuwd wat het nog wordt. Instrumentaal neem ik je nu mee naar het titelnummer uit de allereerste Star Wars film. En die dateert uit 1977. Uitgevoerd door Mecco Minardo. En die overleed 3 jaar geleden in 2023. Hier is het Star Wars titelteam.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
6: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Een van de succesvolle acteurs uit Neighbors, hè, naast Kylie Minogue. Jason Donovan, Too Many Broken Hearts in the World. En jawel hoor, hij scoorde daarmee een dikke hit met de hulp van het producers trio Stok Aitken en Waterman. Hou je van kastelen? Dat kan je zondag namiddag tussen 14:30 en 15:30 van aan het gemeenteplein in Lummen vrij en gratis op wandel voor Kastelen Anders. De route van ongeveer 6 kilometer brengt je langs de Grote Molen, de Kleenmeulen en het Pakhuis. En gidsen vertellen je er meer over. En nu naar een halve eeuw geleden met deze classic van Lou Rawls.

Ja, we missen hem al lang, hè, want hij is al een tijdje overleden. Deze Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. Jan de Groot zit klaar voor een nieuwe roadshow. En morgen om 6 uur zijn wij er opnieuw. We gaan er rustig uit met Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. When I

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Laaksite in Aarschot is op dit moment een bouwwerf. Daar moet het gloednieuwe sportcomplex van de stad komen. De werken verlopen volgens planning. De buitenomgeving is zelfs nu al zo goed als klaar en dus wil de stad er deze zomer al gebruik van maken. Vanaf 19 juni wil Aarschot het openstellen, maar nu is het nog een werfzone. Je ziet ook min of meer dat de sporthal vorm krijgt. De tribune is zichtbaar en binnenin komen 3 multifunctionele sportruimtes. Op de grote opening van de sporthal zelf in Aarschot is het nog wel even wachten natuurlijk. Hogeschool PXL in Hasselt komt vanaf volgend academiejaar met 2 nieuwe verkorte trajecten om zij-instromers sneller voor de klas te krijgen in het lager onderwijs. Het gaat om studenten die eerder al een bachelordiploma behaalden. De hogeschool wil inspelen op de noden in het onderwijs, zoals het lerarentekort. En bovendien is de vraag groot van mensen die bewust kiezen om de overstap te maken naar het onderwijs.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
5: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit doet die ongerustheid, die ik ook heb als ouder, wel heel tastbaar worden. En dat is dus straks iets heel moeilijk om mee om te gaan.
4: Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Lonterzeel vanavond opnieuw op gang komt over 1 van de 2 sporen. Er woedt een brand in de haven van Zeebrugge. Er hangt een grote rookpluim, mogelijk door een container die in brand vloog. Meer informatie is er nog niet. Er zat geen asbest in de rook bij de zware brand van gisteren in een textielfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Dat laat de gemeente weten. Scholen en crèches bleven daar vandaag nog uit voorzorg dicht. Morgen gaan ze wel weer open. En een serieuze domper voor Alexander Bloks op Roland Garros. Hij moet forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde door een enkel blessure. Bloks verzwikte zijn enkel op training. Hij is 21 en maakte zijn debuut in Parijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.

0: Dat was de Spider Murphy Gang en Skandaal im Sperrbezirk. En ik heb vandaag mensen horen zeggen, het is eigenlijk vandaag al een beetje schandalig warm. Ja, dat kan wel zo zijn, maar die avonden die daarop volgen, die zijn altijd om van te genieten. En ook van de classic hits bij Radio Demmerstad, die komen er weer aan in een nieuwe roadshow.
1: Goedenavond, roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: Voilà, goedenavond allemaal, fijn dat je erbij bent. Willem de Groot nog bedankt voor de afgelopen uren. En dit komt van Wim Ravel, het heet Annelies.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg, Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Zet je

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Dat was The Neck, een Amerikaanse popband die werd opgericht in 1979. Ze maakten toen hun debuutalbum Get The Neck. En dit was de eerste single eruit. Dat was My Sharona.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. Et maintenant, à cause des garçons.

Helemaal volgens het boekje De Vrouw Volgt de Man. Dat was Little Peggy March en I Will Follow Him. Iets wat niet helemaal gerespecteerd werd in het nummer daarvoor van Delegation. Die vroegen zich af, where is the love that used to be? Het is maar te hopen dat het allemaal goed komt. Misschien wel na deze oproep. Stay, dit zijn de Scaps.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: The Time Bandit met een nummer uit 1983. I'm specialized in you. U heeft het waarschijnlijk allemaal vernomen, hè, de afgelopen week. De Amerikaanse talkshow-presentator Stephen Colbert die is gestopt met zijn populaire programma The Late Show. Elke avond te zien op de Amerikaanse televisie. Hij presenteerde dat 11 jaar, stond bekend als een felle criticus van de Amerikaanse president Donald Trump. En het programma is nu dus afgevoerd. Op een filmpje, een reactie van het Witte Huis in Amerika, een AI-filmpje, is nu te zien hoe president Trump himself Colbert in een afvalcontainer gooit. Ja, zo gaat dat tegenwoordig.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. Wij gooien ze niet in de afvalcontainer. De classic hits bij Demerstad, ze blijven komen. Dit is Snap en Rhythm is a Dancer.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
6: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
7: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
8: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
8: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
7: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Dat waren de Supremes en The Happening. En als ze daarmee de roadshow bij Radio Demerstad bedoelen, dan kan ik mededelen dat die nagenoeg halfweg is. Zometeen een update van het nieuws om 9 uur. Nu Madonna, Like a Prayer.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
4: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit doet die ongerustheid die ik ook heb als ouder wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
3: Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft de getroffen school bezocht en er gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel vanavond opnieuw op gang komt over 1 van de 2 sporen. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn meerdere doden gevallen toen ze verfrissing zochten tegen de hitte. In de UK verdronken 4 tieners. In Londen haalden ze 35 graden, dat is daar nog nooit gebeurd zo vroeg in het jaar. In sommige delen van Frankrijk steeg het kwik zelfs tot 39 graden. Daar vielen al zeker 7 doden, van wie 5 die verdronken. Op heel wat Franse stranden staan ook nog geen redders. Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op Roland Garros. Ze verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Madison Keys, dat is de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Het was haar debuut op het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was Kylie Minogue, haar versie van The Locomotion uit 1988. En zo'n locomotief, één keer aan het bollen, dan gaat die maar door. Dat doen wij ook met de Roadshow. Nog tot 10 uur vanavond. Welkom allemaal hier bij Radio Demerstad.
1: Goedenavond, Roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: En met straks nog heel wat hits, heel wat classic hits. Ik zie onder meer op een playlist Talk Talk, Status Quo ook. Maar nu staan Your Bra and Peoples klaar met deze plaat uit 1982. Heartbeats.

resultaat, abstract, nailstyling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

0: naast mij.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenbormstraat 30, Alke.

Sly and the Family Stone. En vaak is de muziek daar inderdaad voor bedoeld. Dance to the music. Overmorgen laat een wachtbekken vol natuur je in het bezoekerscentrum Halve Maan in Diest verrassen door het samenspel van natuur en water in het Wewekomsbroek. Tickets hiervoor zijn te bekomen via de website van Samak. Het aantal plaatsen is wel beperkt. Er wordt vertrokken donderdagmiddag om 14:00. En dit plaatje sluit er mooi bij aan. Down by the Lazy River. Hier zijn The Osmonds.

0: Jazzy Hawks, aan zelfvertrouwen geen gebrek. I am the one and only.
1: Jan de Groot.
2: De Roadshow.
0: En aanstaande zondag, we zijn dan 31 mei, dan leer je tijdens een door Jan Rijmenans begeleide wandeling de Demerstad Aarschot in revolutionaire tijden kennen. Centraal daarbij staan de revoluties van de 19e eeuw. Vertrekplaats is het gasthuis in Aarschot, zondagmiddag om 2 uur. Ja, als ik het zo een beetje inschat, dan ben je zeker voor de avond weer thuis.
3: Als

0: fixen. De crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
4: Waar is mijn vleeskroket?
3: Bart Kael.
4: Samen in de zon.
3: Willy Sommers.
4: Hola, de zon in je haar.
3: De Romeo's.
4: Viva.
3: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

George Harrison, die met dit nummer eigenlijk een oproep deed om religieus sectarisme te verlaten door het Hebreeuwse woord halleluja te vermengen met gezangen van de Hare Krishna en Vedische gebeden. Dat was My Sweet Lord. En dat was meteen ook de roadshow op deze dinsdagavond. Alhoewel, nog niet helemaal. We mogen de CCR niet vergeten. En straks ook nog Robbie Williams. En pas dan kunnen we eigenlijk zeggen, dit was de roadshow op dinsdag. Graag tot morgen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Journalist Jeroen van der Auwera was de hele dag in Buggenhout.
4: Die 5 schoolkinderen zijn na het ongeval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. En ze zijn ondertussen allemaal buiten levensgevaar. Zwaar gewond wel, maar buiten levensgevaar. Al moeten we dat nog met grote voorzichtigheid zeggen natuurlijk. Want de kans bestaat natuurlijk dat veel van die kinderen voor een lange revalidatie staan. Na dit toch wel bijzonder zware ongeval.
3: De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en werd nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat hem bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Zo komt er een autopsie op zijn lichaam. Journaliste Rosalie Pieters.
5: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
3: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er precies is gebeurd. Zij denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Piquet kon met haar praten.
6: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
3: De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is nog niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Je hoort Joris Salte van Buitenlandse Zaken.
7: Er zijn veel regels die maken dat je niet binnen mocht in de VS. We weten dat de Verenigde Staten hun regels in die zin verstrengd hebben. Het is hun goed recht om dat te doen. We zullen al niet geïnformeerd worden over het feit dat iemand al dan niet toegelaten is tot het grondgebied. Meestal worden die op het eerste vliegtuig teruggestuurd.
3: Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parquet onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor ze gegrepen werden door een trein. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Volgens het parquet zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
3: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De Belgische mijnenjager Primula vertrekt overmorgen naar de Middellandse Zee om deel uit te maken van een permanente NAVO-vloot. Dat meldt onze marine. De Primula kan zo sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Het schip keerde onlangs nog terug naar Zeebrugge vanuit de Oostzee. En in Frankrijk komen er 240.000 extra laadpalen bij tegen 2030. 60.000 daarvan zijn supersnelle laders. Dat heeft president Macron aangekondigd. Daarmee zullen er in totaal meer dan 400.000 laadpalen zijn in Frankrijk. Goed nieuws dus voor wie met een elektrische auto naar het zuiden wil. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Hun slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe hopen minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pas.

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Hun slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het Hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout gisteren zijn buiten levensgevaar, zegt de federale politie. De chauffeur van het schoolbusje had geen strafblad en is ook nooit veroordeeld. Het parket onderzoekt wat de man bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor het busje gegrepen werd door een trein. Er komt ook een autopsie op zijn lichaam om te kijken of de man niet onwel is geworden. Bij drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Ook de weduwe van de bestuurder van het schoolbusje vraagt zich af wat er is gebeurd. Ze denkt dat haar man verblind zou zijn door de zon. De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran. Maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via officiële supportersfederatie. Wie tickets kocht via de Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld is niet meegeteld. Buitenlandse Zaken waarschuwt wel om vooraf te checken of je de VS wel binnen mag. Zo kunnen mensen die kritische filmpjes over president Trump op hun telefoon hebben staan in de problemen komen. Het WK voetbal start op 11 juni. In het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op kruk. Opnieuw veel zon, mogelijk 13.